0: Speciaal
1: Dracula.
0: Wist dit eens mee waard?
2: Je wilde dan spelen, hè?